op Facebook en Instagram. En download onze nieuwsapp. Hey, dit is Twee.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

three. Come on, girl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Bursting at the seams.
1: Dit is 2.
2: 2.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
1: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
2: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
0: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat een chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
1: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
2: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
0: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
1: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
2: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
0: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20.000 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.
3: Dit is 2.

0: Een hele goede morgen, luisteraars en kijkers. Een muzikaal onthaal met Rita Jong. Daar luistert u naar. Het is vandaag de laatste dag van juli. En misschien de laatste warme dag. Maar dat geloof ik ook niet als ik het allemaal goed gevolgd heb. Het is de 709e uitzending. En vorige week was hier aanwezig Perry Zuidam. Die hoorde zojuist met Zing Senorita. Inmiddels heb ik ook iemand aan de telefoon. En dat klinkt hartstikke Italiaans. Tinto de Verano. En de ene die daar wat over kan zeggen is Joey Nicolai. En die ga ik nu spreken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, gezellig.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook.
1: Ja, toch?
0: Ja, volgens mij hebben we elkaar wel eens gezien, hè, als het goed is.
1: Ja, we hebben elkaar sowieso wel eens gesproken.
0: Ja.
1: En volgens mij ook wel, ja, ik weet even niet meer waar, maar...
0: Nou, dat zal in Vlaardingen, zal in Vlaardingen geweest zijn.
1: En trouwens, het is trouwens een Spaans drankje.
0: Is het een Spaans drankje?
1: Ja.
0: Oh, ik vond het hartstikke Italiaans.
1: Nee.
0: Ja, dan moet ik mijn Spaans toch op gaan vijzelen. Ik zing ook Spaanse liedjes, dus dat gaat niet goed, hè, dan?
1: Ja, zie.
0: Oké, Tinto de Verano, hoe kom je eraan?
1: Dat is wel een grappig verhaal. Want ik had een optreden met Koningsdag in Raamdonksveer.
0: Ja.
1: En een tekstschrijver waar ik wel eens mee heb samengewerkt, die doet ook draaien, DJ.
0: Ja.
1: En die draaide daar en hij zegt tegen mij, ik heb een liedje voor jou. Ik denk dat je dat wel leuk vindt. Nou, ik zeg, nou stuur maar even, weet je wel. Dus ik in de auto geluisterd en ik was eigenlijk gelijk verkocht.
0: Ja.
1: En toen zijn we ermee aan de slag gegaan.
0: Ja, en wie is die schrijver?
1: Het is Bram Koopmans.
0: Bram Koopman. Ik dacht eigenlijk dat Koning kwam, maar dat is niet zo. Want
1: nee.
0: Die hebben we ook, hè? Ja. Wie heeft de muziek gemaakt? Ook Bram?
1: Het was zeg maar een AI-tune.
0: Oké.
1: Maar hij is naderhand helemaal op sleeptouw en hij is helemaal opnieuw geproduceerd door Casper van Loon.
0: Oké, die heeft het arrangement gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat is allemaal duidelijk. Het is natuurlijk ook zo dat als mensen jou willen boeken, moeten ze wel een adres hebben. Dus misschien wil je eventjes het contact gegeven.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik ben te boeken.
0: Je bent te boeken. Dat is al heel wat.
1: Ja. Op mijn eigen website, joeynicolai.nl.
0: Ja.
1: En ook voor de rest op alle booking sites. Noem maar Lucas.
0: Oké. Okay. Ik denk ook als ze jou gewoon gaan googelen. En dan is het Joey Nicolai met C en de Griekse ei op het eind. Dan,
1: ja.
0: Dan komen ze gewoon bij jou terecht. En dan komt het verder allemaal wel goed. We gaan natuurlijk naar je luisteren. En wij gaan pas het nummer draaien als jij het aangekondigd hebt. Dus ik weet niet hoe lang je wil wachten. Maar je mag het gelijk doen nu.
1: Nou, lekker dan. Nou, hier is hij dan, mijn nieuwe single, Tinto de Verano.
2: Ho!

0: Ja, luisteraars. En dit was natuurlijk Joey Nicolai. En ik heb inmiddels een hele leuke gast hier zitten uit het Limburgse land. En althans, ik neem aan, Andy, dat jij Limburger bent.
1: Inderdaad.
0: Ja, hè, dat klopt.
1: Geboren en getogen.
0: Ja, en je spreekt algemeen beschaafd Nederlands.
1: Ja.
0: Anders dan is het gezellig.
1: Anders is het
0: praat
1: voor
0: het maar aan
1: elkaar. Voor niemand hier te verstaan.
0: Nee. Nou, ik heb wel eens telefonische interviews. En dan, als ik dan naar Limburger is, dan vraag ik het van tevoren ook even. Want dan denk ik, ik versta het echt niet. Ik heb ook in Limburg een clip opgenomen. Maar het punt is gewoon, het is zo gemoedelijk allemaal, maar je verstaat niet alles. Dat is het, hè?
1: Dat klopt, ja. Maar als ik in Friesland ben, versta ik het ook niet.
0: Nee, zo dus, is het. Nederland is toch wel meertalig,
1: ja,
0: hè?
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Nou, in ieder geval, ik ben blij dat je er bent. Je bent niet alleen gekomen. De gast van het volgende uur, dat is Monique Pluimen. Die ken ik dan wat langer.
1: Ja.
0: Jou ken ik nu sinds 10 minuten.
1: Dus,
0: we kennen en kennen, hè? Het is wel leuk als wij volk uit Limburg krijgen. Dan komt er automatisch een Limburgse vlaai mee.
1: Ja. Inderdaad.
0: Ja, heel leuk. Ja. En altijd hartelijk welkom natuurlijk. Jij bent zanger. En hoe lang ben je dat al?
1: Nou, ik heb in 1984 mijn eerste single opgenomen bij Telstar, bij Johnny Hoes.
0: Ja.
1: Toen samen met mijn vrouw. Dat hebben we ongeveer een...
0: En hoe heette jullie duo?
1: Dat duo heette Annie en Andy.
0: Annie en Andy,
1: ja,
0: oké.
1: Inderdaad. Ja. En dat hebben we een jaar of... 2 gedaan, totdat het buurmeisje op de gedachte kwam om de Alpenzusjes te gaan doen.
0: En die had Annie nodig.
1: En die had Annie nodig.
0: dus die kwam bij de Alpenzusjes?
1: Die werd op een ene keer Alpenzusje. En laat nou het verpand te zijn, de Alpenzusjes meteen de eerste single hit.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven...
0: En de volgende ook.
1: En de volgende ook. Ja. En die daarna kwam ook.
0: Zo bleven en de Alpenzusjes.
1: En zo bleef dat dus gaan.
0: En heel Nederland kent ze.
1: 28 jaar lang. Dus,
0: ja. En ze zijn er nu weer, maar in een andere formatie.
1: Ja, ze zijn inderdaad nu in een andere formatie. Dus zeg maar een jaar of 15 geleden hebben we de naam de Alpenzusjes overgedaan aan Berk Music.
0: Ja.
1: En...
0: Die zijn daarmee verder gegaan.
1: En die zijn daarmee verder gegaan.
0: Ja, het is
1: gegaan.
0: Een hit, hè?
1: Dus, maar
0: het is
1: de Alpenzusjes van nu zijn niet de Alpenzusjes van toen.
0: Nee.
1: Het is een heel ander genre, zeg maar.
0: Ja, maar dat had je natuurlijk ook met stand-ins voor andere. K3 heeft natuurlijk ook met anderen gewerkt.
1: Ja.
0: En dan werkt het toch niet en dan komt K3 terug. En
1: komt
0: dan
1: de
0: is
1: oude
0: het,
1: K3 terug aan succesvolle zalen.
0: Zo is het, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is duidelijk. Maar Andy van Reenen, jij hebt solo-singles gemaakt.
1: Ik heb ze inderdaad solo-singles gemaakt.
0: Ja, en ook in Duits?
1: In het Duits, ja. Dat sinds 2 jaar dat...
0: Dat je Duits...
1: De Duitse kant ook is. En,
0: woon je dicht bij de Duitse grens?
1: Dat is ongeveer 5 minuten met de auto.
0: Oké. Okay.
1: Dus het zit precies op de grens Duitsland-België.
0: Ja. Dus je woont dichter bij Duitsland als dat je naar Schiedam moet komen?
1: Ja, dan ben ik 200 keer heen en weer gereden.
0: Nou ja, het is allemaal ontzettend leuk. We gaan natuurlijk straks nog heel veel verder praten. Maar we gaan het eerst hebben over het liedje wat ik genoteerd heb. Dat is een Duits nummer van jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Wanneer heb je dat uitgebracht?
1: Dat is vorig jaar is dat uitgebracht. En dat is... Heel goed ontvangen, zowel in Nederland, Duitsland als België.
0: Dus je pakt het overal een graantje mee?
1: Ja, dat...
0: Een dik graantje?
1: Nou, gewoon. moet leuk blijven.
0: Ja, zo is het. Nou ja, het is wel heel leuk. En hoe kwam je aan dit nummer? Was dat die Duitse tekst die bestond al? Of niet?
1: Nee, die tekst is speciaal voor mij geschreven.
0: Ja?
1: Dat is gedaan door Guido Morsblech. Die komt uit Beieren.
0: Ja.
1: En die heeft het nummer geschreven. En ik vond de melodie leuk. Ik vond de tekst leuk.
0: Ja.
1: En toen samen met de producer in de studio, ik denk... hebben we geprobeerd ervan te maken wat het is geworden. En bijzonder goed, goed gelukt.
0: En is dat zo dat je daar alle producties doet? Of,
1: Bij Royal Music, daar doe ik...
0: Ja.
1: De productie.
0: Daar ben je al zoveel jaar?
1: Samen met de singles die ik met Monique heb opgenomen... is ook allemaal productie vandaan. Ja.
0: Ja. Nou, kondig het nummer maar aan. Op je goede Duits natuurlijk.
1: Nou, dan komt nu mijn single Copacabana, Für eine Nacht.

vingers in de lucht en dan weet u al wat u verwachten kunt. U heeft trouwens zojuist geluisterd naar Wim Dalmee en Ricky Velking met de New Mexican Puppeteer. En wat ik u ga vertellen is 22 augustus. Dan hebben we terug in de tijd op het zomerterras van 2 tot 5. Artiesten zijn Bob Offenberg, Angelina, Brady, Rick de Jong en Rob van Reewijk. 23 augustus muzikaal onthaal Marathon Bingo in Prikkenwater. De eerste serie is van 12 tot 4:30. En de tweede serie is van 5:30 tot 9:00. Inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. U kunt bellen met Perry Zuidam 0623-260-322. Muzikaal onthaal Prikkenwater begint weer 20 september. En dan hebben we Hans van Katwijk, Monique Pluimen, die zo dadelijk hier komt zitten, en Gideon. 18 oktober, dan hebben we de jubileumshow. Dan bestaat muzikaal onthaal 15 jaar. En dat is in Prikkenwater. Die show is helemaal uitverkocht. En dat komt omdat er een hele bekende artiest komt. Mocht u meer informatie willen over muzikaal onthaal, dan kunt u in ieder geval een e-mailtje sturen naar perry@perryzuidam.nl. En wilt u informatie over mij, dan gaat u naar www.ritajong.nl. En dan kunt u alles lezen wat er gaat gebeuren. We gaan nu luisteren naar een duet. En die van Rene zit nog naast me. Monique komt het volgende uur. En dan zingen ze dit duet gewoon zachtjes in mijn oor. Maar u mag het allemaal horen nu. Zaterdagavond.

0: Ja, luisteraars. En dat waren Andy van Reenen en Monique Pluimen. En u heeft het al begrepen, Andy van Reenen zit nog steeds naast mij. En we gaan natuurlijk verder met hem praten. Want als jij optreedt, hè, als je solo optreedt, want dat doe je nog steeds.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En weet je, als dat in je zit, dan wil je dat blijven doen, toch?
1: Ja.
0: Zolang het kan.
1: Zolang als het kan. Lekker door.
0: Ja,
1: het hoeft niet meer zoals vroeger dat je iedere week op de bühne moest staan.
0: Nee.
1: Als je tegenwoordig één keer in de maand op de bühne staat, dan is dat al heerlijk een ontlading. En als je ziet hoe de mensen daar blij van worden. Ja, dat is gewoon.
0: Ik probeer me daar ook aan te houden.
1: Ja,
0: maar
1: meestal lukt het. Vaak lukt dat ook
0: niet. Het lukt niet altijd. Nou, de boekingen die komen soms te dicht achter elkaar.
1: Ja.
0: Maar ja, daarna heb je gewoon weer een tijdje rust. Dus dan neem ik het maar gewoon
1: aan. Ja.
0: Kijk,
1: gewoon doen wat je...
0: Ik doe niks anders verder, hè. Dus dan
1: gewoon
0: is het
1: doen
0: wel
1: wat
0: leuk,
1: je
0: toch?
1: Leuk vindt.
0: Ja, zo is het. Ik zeg altijd, een postzegelverzamelaar die stopt ook niet met zijn hobby als die oud is, toch?
1: Nee, die gaat door.
0: Die gaat door, ja.
1: Tot de laatste postzegel.
0: En dat is iets wat in je zit, dat blijf je gewoon doen.
1: Ja, het is
0: zolang
1: gewoon
0: het kan, hè. Dat is
1: zolang het kan,
0: zo,
1: uiteraard.
0: Maar jij hebt een heel leuk repertoire. Want jij zingt van alles. Wat kunnen mensen nou verwachten als jij op komt treden?
1: Nederlandstalige meezingers. Tiroler nummers. En dan Duitsstalig.
0: Ja.
1: Ja, het is echt een...
0: Ja, en treed je ook op in Duitsland?
1: Regelmatig, ja.
0: Ja?
1: Ja. En maar het meeste is het België-Nederland.
0: België-Nederland, ja.
1: Duitsland, dat is ook vaak, dat moet ik ook vaker afhouden. Dan zit je 5-6 uur in de auto en...
0: Nee, maar dat is ook
1: dan,
0: zo. Duitsland is zo groot.
1: Zo groot, en dat zie ik dan niet zitten. Want ze hebben me ook gevraagd voor televisieopname in Duitsland. En dan moest ik helemaal vanuit Limburg naar Bremen rijden. Bremerhaven.
0: Ja.
1: Ik denk,
0: ja, en dan kom je die meiden daar nog tegen. Dat schiet ook niet op natuurlijk.
1: Ja, ook dat nog. Daar heb je weer een pitstop natuurlijk. Ja. Maar daar heb ik ook gezegd van, ik vind het leuk dat jullie dat vragen.
0: Maar.
1: Het is gewoon te ver om dat op één dag te gaan doen.
0: En dat is in een Duitse show natuurlijk.
1: En dat is in een Duitse show.
0: Want anders kunnen ze ook bij jou opnames komen maken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat is in een Duits programma dan. En,
0: ja.
1: Nee, dat is dan gewoon te veel. Het is heel fijn dat ze net
0: je
1: vragen, maar
0: ja.
1: Dat wordt dan gewoon... Okay.
0: Maar jij treedt niet meer zoveel op, maar waarschijnlijk treed jij op bij de mensen die weten wie Andy van Reenen is en
1: inderdaad,
0: dat ze je daarom vragen.
1: Ja.
0: En die weten ook hoe je nu bent en hoe je voorheen was. En als dat allemaal goed is, dan is het gewoon goed.
1: Het is
0: en
1: goed.
0: Boek is, ja.
1: Ja, en zolang je het zelf leuk vindt, blijf je gewoon door.
0: Ja, jij zorgt voor een feeststemming.
1: Ja, daar zullen
0: dat is het.
1: De mensen zijn dan blij, gelukkig. Je ziet ze dansen, meedeinen. Het is gewoon heerlijk. Het is gewoon een batterij
0: dan. We gaan naar je luisteren. En we hebben voor een medley gekozen, wat ik eigenlijk nooit doe.
1: Ja.
0: Maar vooruit, ik denk de mensen thuis, die gaan hier ook vast van genieten.
1: Ja,
0: jij weet wat er komt, dus jij mag het aankondigen.
1: Oké, en dan komt nu mijn medley, die speciaal uitgebracht is voor het 10-jarig... hoe moet ik dat zeggen?
0: 10-jarig bestaan?
1: Nee,
0: 10 jaar overleden.
1: 10-jarig overleden van Eddie Wally. Als eerbetoon aan Eddie Wally. De Eddie Wally medley.
0: Heerlijk.

0: Hatsje, die moest er nog even achter. Wat een heerlijke medley. We gaan straks weer verder praten met Andy van Reenen. Maar ik zeg nu por favor. En dat zeg ik tegen Jorda van Doorn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat ik jou aan de telefoon heb.
1: Ja, zeker. Lang geleden.
0: Ja, hè? Is weer wat anders dan in de studio, hè?
1: Ja, ja. Ja. Maar ook leuk, toch?
0: Ja, ook leuk, tuurlijk. Ja, ik weet niet hoeveel je er nog uitbrengt, maar je bent altijd welkom, hè? Want je was een gezellige gast.
1: Nou, ik vind het altijd leuk om een keer langs te komen. Doen we weer bij een volgende single, man.
0: Ja, zo is het. Nou, we gaan het wel zien, joh. Dit is in ieder geval weer een nieuwe single. En hoe kom je eraan?
1: Ja, die heb ik eigenlijk weer laten maken bij Sonic Solutions.
0: Oké. Okay.
1: En ik dacht, het is wel weer tijd voor wat nieuws.
0: Ja, en dan hebben ze gewoon ook iets liggen?
1: Nee, deze hebben ze helemaal speciaal voor mij gemaakt.
0: Dus jij hebt aangegeven, ik wil iets met por favor?
1: Ja, iets met... Ik heb eigenlijk aangegeven van, ik wil iets zomers hebben met wat Spaanse woorden erin. En nou, toen kwam de tekstschrijver eigenlijk op dit.
0: Ja, en verder is het hartstikke Nederlands.
1: Ja.
0: Het nummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja? En de muziek, is het een cover of is het ook nieuwe muziek?
1: Nee, het is echt nieuwe muziek.
0: Ja, dat dacht ik wel. Joris van Dijk, die wil meestal wel alles nieuw, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, dat is ook mooi. En je hebt het daar opgenomen, denk ik.
1: Ja, klopt. Bij Sonic Solutions in Roosendaal heb ik het opgenomen, ja.
0: Ja, nou, dat weten we dan allemaal. En hoe gaat het verder met je optredens? Heb je druk?
1: Ja, ik heb het eigenlijk alleen maar drukker gekregen.
0: En kan je dat
1: dus, ik word wat meer opgevangen door de mensen ook. En eigenlijk door heel Nederland wel.
0: Leuk, hè? Ja. Ja, het leukste is als je ergens optreedt en de mensen zingen jouw eigen liedjes mee.
1: Ja, dat is het leukste natuurlijk. Ja. Daar streven we naar. Ja. Maar dat heeft altijd even tijd nodig natuurlijk.
0: Ja, nou, ik weet je, ik heb dat natuurlijk net zo goed. En dan de eerste keer dat gebeurt, dan ga je helemaal uit je dak. Hè. Dat is echt waanzinnig als je dat ziet. En dan weet je dat het in ieder geval niet voor niks opgenomen hebt.
1: Ja, ja, zeker.
0: En jij schrijft niet zelf, hè? Jij laat het allemaal doen, toch?
1: Ja, dat laat ik allemaal doen. Ja. Ik zit er wel over na te denken om het misschien eens te proberen. Want ik ben wel altijd heel erg, fantasierijk. En kan heel erg goed dingen bedenken.
0: Ja. Maar net om het...
1: Maar ik heb het nog nooit geprobeerd.
0: Nee. Je moet het vloeibaar maken, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: En zeg, als mensen jou willen boeken, Jorda, hoe doen ze dat?
1: Nou, ze kunnen mij vinden op bijvoorbeeld Showbird. Of benaderen mij via mijn social media, TikTok, Instagram of Facebook.
0: Ja, en Jorda van Doorn is niet zo'n moeilijke naam. Het is van Doorn met RN achter elkaar. En niet van Doorn. Ja. Dus dat is duidelijk. En dan weten ze je met googelen ook wel te vinden, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Als ze Jorda intikken of ze zoeken me op Spotify, dan ben ik wel te vinden.
0: Oké, nou, ik wens je ontzettend veel succes met je nieuwe nummer. De kreet is goed, dus dat is altijd heel erg belangrijk. En Jaap van Dirden, die zit hier, die heeft jouw clip gemaakt.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt? Het is niks geworden, het is helemaal niks geworden.
1: Nee.
0: Je zat in de auto, je reed hard, hij kon het niet volgen, hij kon er niet hard achteraan. Ja, ik verzin dat ter plekke, dat snap je. Maar hij zit zelf ook te lachen. Maar welke clip maakt hij niet eigenlijk? Die man die slaapt niet meer, geloof ik.
1: Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee, zo is het. Maar je bent tevreden, je kan het nu nog zeggen.
1: Ja, ik ben zeker tevreden.
0: Ja, anders dan zat hij hier niet. Oké. Zeg Jorda, heel veel succes met je nieuwe single en kondig hem maar aan.
1: Dankjewel. Nou, goedemorgen luisteraars. Ik ben Jorda van Noorn en hierbij mijn nieuwe single Por Favor.

0: Ja, luisteraars, dit was Diana Olierook. En we hebben hier naast me zitten Andy van Renen. Dat is weer heel wat anders. En die heeft ook een nieuwe single opgenomen. Wanneer heb je die opgenomen?
1: Hij is een week of...
0: Maart of zo? Oh, hij is nieuw, echt nieuw.
1: Hij is echt nieuw. Ja. Het is dus ook weer een nummer wat weer speciaal geschreven is door Guido Morsblech. En hij is uitgekomen... 3, 4 weken geleden is hij uitgekomen. Het is wederom een Duitsstalige.
0: Ja, en hoe doet hij het?
1: Hij gaat lekker. Hij is bij de regionale zenders in de buurt in België. Daar is hij overal de hitlijsten in aan het komen.
0: En in Duitsland gaan ze je dadelijk weer bellen.
1: Ja, maar goed.
0: Je doet het niet?
1: Ik doe het toch niet.
0: Nee. Nee, als je zo ver moet reizen.
1: Als het in Duitsland, dan uiteraard wel, maar... Geen 5, 6 uur rijden en dan 5, 6 uur terug.
0: Ja, dat... Misschien hebben ze nog wel een andere locatie.
1: Dat denk ik vast en zeker. Ja?
0: Dan hoef je niet naar Bremerhaven te
1: gaan. Jazeker.
0: Oké, okay. Dan kom je al die ellende ook niet tegen.
1: Ook dat.
0: En jij zoekt nu het geluk in Mykonos?
1: Ja, ik denk probeer het ergens. Daar ben ik nog nooit geweest. Ja. Dus,
0: maar Griekenland is toch wel verder. Mykonos ligt toch in Griekenland?
1: Ja, maar daar had je het vliegtuig.
0: Daar heb je het vliegtuig.
1: Met
0: Lufthansa kan je ook naar Duitsland, hoor.
1: Ja, dat zou natuurlijk
0: dat is nog stom, dat is minder vliegen.
1: Maar we zijn een beetje milieubewust, dus dat doen we dan
0: Ach,
1: maar
0: weet
1: niet.
0: Je, we zitten gewoon een beetje onzin te verkopen, maar het is wel leuk. Hoe kom je aan dit nummer? Wie heeft het geschreven?
1: Dat is wederom een nummer van Guido Morsblech.
0: Ja, en je hebt het ook opgenomen in de studio.
1: En ik heb het weer in de studio bij Roy Music opgenomen.
0: Ja. Daar ben je gewoon kind aan huis.
1: Het is weer een eigen nummer. Het is weer speciaal.
0: Helemaal nieuw. En als ze jou willen boeken, dan gaan ze naar Andy van Renen.
1: Andy van Renen, jouweb.nl. Of ze gaan naar Facebook, ze kunnen naar Instagram gaan. Of gewoon even googlen Andy van Renen en dan komen er 10.
0: Ja, oké. Okay. En die ene moet je hebben.
1: En alle 10 zijn ze goed.
0: Ja, ik maakte de fout om Van Renen mooier te maken met een H ertussen, maar dat is het niet. Dus
1: die moeten
0: de mensen wel goed weten.
1: Het is gewoon heel eenvoudig.
0: Gewoon
1: R-E-N.
0: Zoals je het zegt.
1: E-N.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het is allemaal duidelijk. Nou mag jij het nummer aankondigen. En gek genoeg gaat Jan, de technicus, gaat hem dan draaien.
1: Je meent het.
0: Ja, het is echt een luxe wat we hebben.
1: Ja, wat een goed personeel hebben we hier.
0: Ja.
1: Oké, beste luisteraars, en dan nu mijn allernieuwste Duitse single, Das Glück von Mykonos.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het tweede uur. Muzikaal onthaal met Rita Jong op 2. Ik heb naast mij een gezellige gast inmiddels zitten uit Limburg. Monique Pluimen. Ook toevallig, hè, 2 uit Limburg vandaag.
1: Ja, gezellig.
0: Gelukkig,
1: toch?
0: Hè, met 1 auto.
1: Ja,
0: ja, het, mooi
1: het was
0: gedaan.
1: Een leuk ritje nou, laat
0: ja. Ik ga zo dadelijk met jou praten. Je mag nog eventjes meegenieten met het gesprek wat ik nu ga voeren. Want mijn hart blijft overstaan. En weet je hoe dat komt? Omdat ik Randy Medeiros aan de telefoon heb. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoor je mijn hart overslaan?
2: Ja, ik hoor het.
0: Ja, ja ik zie er geen beeld bij, maar in mijn gedachten wel.
2: Ja, ik ook. En ik heb er nooit een naast me staan, dus ik ken alle 4.
0: Zeg, Randy Medeiros, je was hier in de studio en dat was alleen al leuk. En nu heb je weer een nieuw nummer uitgebracht. En vertel, hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik had... Mijn eerste nummer heb ik natuurlijk een paar maanden geleden gebracht. En ik dacht van, weet je, ik wil een nummer die iets feestelijker is en er toch bij aansluit. En ja, toen ben ik op een gegeven moment in de studio gekomen. En dit liedje was eigenlijk net geschreven door Bram Koopmans. En ik zeg, dat wordt de mijne. En mijn hart stond er van over, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En, ja. En toen heb ik dit nummer gemaakt.
0: Nou, het is, zijn er al een beetje resultaten bereikt dat je weet hoe die het doet?
2: Zover ik weet wordt hij heel goed opgepakt en heel positief door iedereen. Ik krijg ook heel veel leuke berichten en commentaren van mensen, ook van mensen die ik niet ken. Dus dat is alleen maar positief.
0: Ja, en is het ook zo dat ze het meezingen al als je optreedt?
2: Nou, ik heb toevallig vorige week optreden gehad en daar zongen ze allemaal mee. Dus
0: ja.
2: Het wordt wel geluisterd, de mensen kennen het toch wel, of dan ook van foto's en zo natuurlijk.
0: Ja, dus, want wie heeft dit geschreven?
2: Bram Koopmans.
0: Bram Koopmans. En ja, ik had er net ook een. Die had ook Bram Koopmans geschreven. Dat is ook toevallig.
2: Ja, en, ja een goede schrijver.
0: Ja, nou ja, de, weet je, Nederland zit er vol mee. Maar dan hebben nu toevallig 2 in hetzelfde programma. Dus dat prachtig, hè? Ja.
2: Ja.
0: Dus ja, die eer is aan hem. En waar heb je het opgenomen? Ook bij hem of in een andere studio?
2: Nee. Ik heb het bij de studio Sonic Solution gedaan in Roosendaal.
0: Oké, nou, dat was, die combinatie was dus bij de vorige ook. En dan snap ik helemaal, die krijgen die nummers binnen en die bieden het je aan, hè?
2: Ja, ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Ja, zo gaat dat. En ja. Ja, dan ga je het je eigen maken en dat is goed gelukt volgens jezelf?
2: Ja, we hebben dan een iets snellere beat weer gezet, een live accordeon, een live achtergrondzangeres. Dus dat je echt, ja... van alles erbij hebt kunnen doen, zeg maar, om het liedje nog leuker te maken. Ja. Dan dat was.
0: Dus het is echt up-tempo, hè?
2: Ja, ja, klopt.
0: Ja. Ja, en daar hou je van?
2: Ja, ik hou zelf ook wel van een feestnummer, dus...
0: ik nu, ook, hoor. Ik ook net zo goed. Zeg, als mensen jou willen boeken, dan heb je een ingewikkelde naam. Maar als ze gaan googlen, dan... ja, Medeiros is gewoon M-A-D... E-I-R-O-S. Randy mag je zelf zeggen, dus als je het nu compleet zegt... dan hebben de mensen wat meer tijd gehad... en dan weten ze je vast wel te vinden. Via Facebook of heb je ook een website?
2: Ja, ik heb al alle socials natuurlijk, Instagram, Facebook en zo. En als je dan Randy Medeiros official intikt... dan kom je op al mijn socials terecht en ook okay. Op Spotify... waar dat op nummers op komen.
0: Oké. Okay. Nou, dan is het allemaal duidelijk. En heb je ook een clip van dat nummer?
2: Nee, ik heb expres nog geen clip gedaan met dit nummer.
0: Zit je gezicht in verband of zo?
2: Ja, ook, nee.
0: Weet nee, ik had kies laten gedaan. Trekken.
2: Ik wou gewoon eerst even...
0: je wil het rustig aan doen.
2: Ja, ik wil rustig aan. Ik heb met mijn werk natuurlijk ook veel te druk. En ik wil rustig in de muziekwereld terechtkomen, maar... Ja.
0: Nou, we gaan het allemaal wel meemaken. En als ze naar jouw website gaan, dan maken ze het allemaal mee. Dan weten ze het ook, toch?
2: Ja, zeker weten.
0: Dan gaan we gewoon nu het nummer draaien. En dat doen we pas als jij het aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
2: Nou, dankjewel. Mijn naam is Randy Medeiros en dit is mijn eerste debuutsingle op Mijn Hart Blijft Openstaan.

0: Ja, luisteraars, we zaten eventjes lekker mee te dijnen met z'n allen. En als het goed is, dan ziet u dat ook. En dan ziet u ook dat er een hele knappe dame naast me zit. Ja, het is niet mijn principe om knappe dames uit te nodigen, want daar val ik niet meer op natuurlijk. Maar ze zitten wel. En hoe? Ik ken haar al heel erg lang. En ze komt uit Limburg, Monique Pluimen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, maar weet je, het blijft. We hebben natuurlijk al die tijd ook wel contact. En dan kom je met iets nieuws. En dan denk ik van, nou, we moeten het maar telefonisch doen. Want het wordt voor jou gewoon veel te ver. Maar toen kwam je met Andy van Reen aan. En samen, dat kan ook.
1: Ja, en weet je wat je niet moet vergeten, hè? Ik moest jullie die Limburgs of Fly komen brengen.
0: Oh ja.
1: En dat gaat niet via de telefoon.
0: Nee, en ik weet niet hoe lang die klaar stond, maar hij was lekker.
1: Goed zo.
0: Nou, daar zit geen paar jaar tussen natuurlijk. Maar Monique, jij bent zangeres.
1: Dat klopt.
0: En jij zingt het levenslied.
1: Ja.
0: Limburgse levenslied.
1: Het Nederlandse.
0: Ja.
1: Dan dus blijf ik toch voor mij het beste.
0: Het gekke is dat jij in Vlaardingen best bekend bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En dat komt omdat heel veel mensen jou natuurlijk ook bij ons in de show gezien hebben.
1: Ja.
0: We zongen samen Somewhere Between, dat vergeet ik ook niet.
1: Dat was zo super, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nog nooit gedaan met jou en meestal doe ik dat
1: nee,
0: met
1: maar
0: zangers.
1: Weet je, dat spontane, dat is vaak het leukste.
0: Ja.
1: Vind ik.
0: Ja, nou ja, en als mensen niet van spontaan houden, moeten ze vooral niet komen.
1: Dan zijn ze bereid aan het verkeerde adres.
0: Ja, ja weet je, het is wat het is. En je merkt ook dat mensen dat fijn vinden. En mensen die nooit wat zeggen of zo, die gaan ook meedoen. En hoe fijn is dat? En dan merken ze gelijk dat dat eigenlijk ook wel leuk is als je overal aan meedoet.
1: Ja, maar weet je, dat is ook het mooiste als je het levenslied gaat brengen. Dat zijn toch nummers met verhalen waar de mensen zich in herkennen.
0: Inderdaad.
1: Ja, en er zijn genoeg mensen dus die met bepaalde gedachten rondlopen of die bepaalde gevoelens hebben, maar die het niet weten uit te drukken, maar met muziek.
0: Ja.
1: Daar komen de mensen vaak los.
0: Nou, en dat is gewoon mooi. Weet je wat het is? Je kan een tekst voor je krijgen, hè? Dat krijg je meestal, een tekst. En dan denk je, ja, mooie tekst.
1: Ja.
0: Maar als je het dan gezongen hoort, dan krijg je kippenvel. En dan is het een goede tekst.
1: Juist.
0: Zo werkt dat.
1: Ja, en wat bij mij nog heel erg toch wel pakkend is, bij mij moet de muziek en de tekst.
0: Ja.
1: Die twee, die moeten echt, dat moet combineren. Dat moet samenvallen.
0: Ja.
1: En tot ik zoiets heb van, hey, dit past mij als een warme deken.
0: Ja.
1: Ja, dan heb ik zoiets van, ja, hier ga ik mee in zee.
0: Jij brengt niet zo vaak wat uit, hè? De laatste tijd wel.
1: De laatste tijd wel, ja, inderdaad.
0: Is Andy zijn schuld?
1: Ik denk, ja, grotendeels wel Andy's schuld. Maar ja, weet je, ik ben vrouw genoeg om nee te kunnen zeggen. Als ik het, jazeker, als ik zoiets heb van nee.
0: Dat moet je me toch leren.
1: Dat leer ik je nog wel, maar wel na de uitzending, want anders hebben we de uitzending vol. Maar, snap je, maar voorheen had ik zoiets van, hè, over een jaar op zeggen. Maar dan geloof ik mezelf voorbij en dan sta ik er zelf niet achter.
0: Ja.
1: En ik moet iets gaan doen waar ik ook 100% volledig zelf achter sta.
0: En waar je gelukkig van wordt.
1: Waar ik gelukkig van word. En dan kan ik het ook brengen naar de luisteraar.
0: Kijk, jij bent een mens die het levenslied zingt. En als iemand dat kan zingen, ben jij dat. Want jouw leven is ook niet over rolletjes gelopen. Het is altijd, je hebt best moeilijk gehad.
1: Ja.
0: Je bent er goed uitgekomen. En sterker dan ooit, zeggen ze dan.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Kijk, en dat is gewoon heel erg fijn als je een hele mooie achterban achter je hebt. Hè, die jou dan ook met alles steunen. En nogmaals, ik werk in de zorg al 32 jaar.
0: Ja.
1: En daarnaast mijn muziek. En die twee, die passen zo goed bij elkaar. En dat heeft mij er ook naartoe bewogen. En luister, Monique, die mensen die daar liggen, die hebben het in principe nog erger. Want die hebben geen huis, die kunnen nergens naartoe. Ja. Die liggen daar en die zijn afhankelijk van ons.
0: Ja.
1: Maar ik heb het geluk gehad en ik ben zo rijk tot ik naar huis kon.
0: Ja.
1: En tot ik nu ook wat thuis gewoon mijn hele tijd met alle dingen kan doen. Maar
0: dat bedoel je ook te zeggen, je bent een van hen geweest.
1: Juist, ja.
0: Ja.
1: Kijk, en dan kun je het nog beter begrijpen van hoe het is om afhankelijk van iemand te zijn. Want dat is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Echt, dat gun ik echt niemand toe.
0: En je bent zo goed teruggekomen.
1: Dank je wel.
0: Ja, weet je, heel Vlaardingen kent jou gewoon. Hoe dat komt, weet ik niet, maar het ja. is wel zo. Ja. Monique Pluijmen is een schatje, krijg ik dan te horen. En nou, het is of ze de woorden in mijn mond legt. Weet je, zo is het ook gewoon. En dat komt gewoon omdat je een mensenmens bent. Je denkt aan de mensen. Je hebt het allemaal meegemaakt, ja. wat die nu meemaken.
1: Ja.
0: Jij bent daar gelukkig goed uitgekomen. Maar dat is niet altijd zo. Daarom is het natuurlijk een heel passend liedje wat we nu gaan draaien. Wie ja. heeft die tekst gemaakt?
1: Die tekst is geschreven door Solix & Lusions.
0: Oké, dus voor mij, je neemt ook in Roosendaal op?
1: Ja, daar heb ik dit nummer opgenomen.
0: Oké.
1: En dit was ook eigenlijk een eerbetoon aan mijn man die 8 jaar geleden is overleden.
0: Ook dat, ja.
1: En dit wil ik echt helemaal uitbrengen om de periode te laten blijken van de periode toen hij ziek was. Hoe ja. we dat hebben moeten overleven. De periode toen hij overleed. En de periode tot nu. Hè, waar ik nu
0: ja.
1: sta. En
0: ja.
1: tot ik
0: ja.
1: had moeten knokken om voor op dit moment hier bij jou in de studio te mogen ja. zitten.
0: Je sluit hier eigenlijk een nare periode mee af.
1: Juist.
0: Ja? Kondig ja. het dan maar aan.
1: Dames en heren, hierbij gaan jullie luisteren naar een mooi nummer van mijzelf. En ik denk dat jullie er veel aan herkennen. Sterker dan ooit.

even. Dat zijn 12 vingers ineens. Ja, oh, wat gezellig, mensen. Maar ik moet ook wel het een en ander aankondigen. U heeft zojuist geluisterd naar Hermano met Combalando. En ja, ik ga u nog eventjes doorgeven waar u naartoe kunt. 22 augustus, terug in de tijd op het zomerterras. Het begint om 14:30 en het duurt tot 16:30. Artiesten zijn Bob Offerberg, Angelina Brady, dat is een jong feestzangertje, Rick de Jong en Rob van Reewijk. 23 augustus, muzikaal onthaal, marathon, bingo in Prikkenwater. En dat is de eerste serie, is van 12 tot 16:30. En de tweede serie is van 17:30 tot 21:00. Inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. Als u zich aanmeldt, wilt aanmelden, kunt u bellen met 0623-260-322. Muzikaal onthaal Prikkenwater begint weer 20 september... en dat begint gelijk goed met Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. Dat wordt natuurlijk weer hartstikke leuk. 18 oktober, dan hebben we de jubileumshow. Dan bestaat muzikaal onthaal 15 jaar. Goh, zeg, toen heb ik het opgericht, ja. Wow. En dat is in Prikkenwater, maar dat is volledig uitverkocht in verband met de artiest die dan aanwezig is. Wilt u verdere informatie over muzikaal onthaal, dan gaat u naar perry@perryzuidam.nl. Of u gaat naar mijn website www.ritajong.nl. Nou, dat is het allemaal. We gaan nu luisteren naar Tias met zijn nieuwe single Warme Zomeravond.

0: Ja, luisteraars, het wordt hier steeds gezelliger in de studio. En het is ook wel leuk natuurlijk als je met meer mensen zit. Maar je moet wel op tijd je mond houden allemaal. En heerlijk is dat, dat heb ik niet altijd in de hand, maar nu wel. En als u het beeld ziet, dan ja, Van Dinnen, de videoman, is er. En ja, Andy en Monique Pluimen en Andy van Renen. Andy die was het eerste uur in de studio en nu Monique.
1: Ja.
0: En dat is fijn als je uit Limburg komt, dat je met elkaar mee kan rijden. En Jaap van Dinnen gaat hun nieuwe clip opnemen. Dus die is gelijk hier voor de bespreking. Zo gaat dat allemaal door. En dan heb ik ook nog aan de andere kant iemand zitten. Dat is mijn technicus. En dat is de man die met me mee naar huis gaat. En die ik ook gewoon thuis vasthoud. Dat hij niet bij me weggaat.
1: Dan heb jij geluk, hè Jan?
0: En dan komt Dirk van Doren, die komt ook nog even binnen. Gezellig. En dat is ook een videoman. En die heeft ook weer wat te bespreken. Wat een drukke boel hier. Ja, maar Dick, dat mag je best even laten zien, hoor. Ja, maar dan moet je via Jan lopen. Ja? Ja, ik heb nou al een namen genoemd, dus nou moet jij er ook bij, hè? Kijk, Dirk van Doorn, die heeft ook een paar clips van mij gemaakt. Ja, toch? Ja, zo is het. Nou, dan hebben we dat ook allemaal. En dan gaan we nu praten met Monique. En Andy, die zit er nog gezellig bij nu. Want jullie hebben ook duetten opgenomen. Het eerste duet hebben we in het eerste uur gedraaid met Andy erbij. En nu met jou.
1: Ja.
0: Hoe is nou die samenwerking tot stand gekomen? Wie wil daarover praten? Ik heb nog een microfoon, hoor.
1: Ik?
0: Ja.
1: Krijg ik de eer?
2: Ja,
1: luister. Weet je, social media, dat is gewoon een mooi item. Hè, wat iedere artiest ook wel nodig heeft. En ook vooruit kan brengen. Maar ook dat je kunt contracteren met andere collega's.
0: Ja.
1: En zo heeft Andy, maar ik ook, vaker contact met Ronnie Tober.
0: Ja, en, die ken ik ook goed. Hè?
1: Ja, daarom. En kijk, en dat is zo'n ook zo'n warme man. En hij gunt iemand anders wat. En dat is gewoon heel erg mooi om daar ook mee te praten. En ervaringen uit te delen met elkaar.
0: Ja, nou, dat is zeker. En als iemand ervaringen heeft, dan is dat Ronnie Tober.
1: Ja, daarom.
0: Die heeft mij een keer een rondleiding gegeven in Apeldoorn. Het Lo, het hotel.
1: Ja.
0: Nou, ik kreeg echt waar. Alle dingen die ik nooit gezien had. De koninklijke familie en zo. Hij heeft het allemaal. En hij wist dat allemaal natuurlijk. Want hij ging ook om met de koninklijke familie. En nog wel.
1: Ja.
0: Hè, niet zoals dat wij met elkaar omgaan. Dat gaat natuurlijk niet. Maar hij is bekend bij de koninklijke familie. Zo is dat. En dat voor een Amerikaan. Dat is toch knap, hè?
2: Dat is
1: heel
2: knap.
1: Helemaal top. Helemaal
0: maar
1: top.
0: Hij heeft Nederland echt als zijn land gekozen.
1: Ja.
0: En dat komt ook door Jan, zijn man.
1: Ja, klopt.
0: Het is een mooi koppel.
1: Ja.
0: Dus, en die heeft jullie dus eigenlijk ook een beetje begeleid.
1: En die heeft in principe naar de hand ook met jou nog contact opgenomen, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Dus met de vraag van, luister, ik heb jaren geleden heb ik met Anneke Greunlo had hij dus een nummer uitgebracht.
0: Ja.
1: Zegt hij, en dat is voor ons best een gouden toekomst geworden.
0: Ja.
1: En hij heeft ons twee uitgenodigd. En dat is gewoon zo'n grote eer.
0: Ja.
1: Om die grote hit van hem, om die in een nieuw modern jasje te steken.
0: Ja.
1: Ja, en dan ben ik niet. En dan is Andy niet degene die zegt van, nee, gaan we niet doen. Kijk, dat is gewoon zo'n mooie eer. En
0: jullie zijn het zo gauw samen eens.
1: Ja, niet altijd.
0: Nee,
1: maar
0: vertel.
1: Ja, weet je, wij hebben toch allebei toch een beetje andere gedachten. Ook vaak over muziek.
2: Dat klopt, ja.
1: Maar dat maakt niet uit, want het is gewoon heel erg fijn als je ook als artiesten onder elkaar kunt praten. Maar ook kunt uitleggen van waarom jij bij een bepaald nummer iets voelt.
0: Ja.
1: He? Dus iedereen heeft het zijne. En
0: maar iedereen heeft zijn eigen gevoel.
1: Ja, juist. En dat kan niemand sturen.
0: En die voelde het niet?
2: Abrief.
0: En jij voelde het niet?
2: Nee.
1: Grapjas.
0: Ja, zo is het. Nee, maar ik begrijp het helemaal. Je moet daar dingen overleggen natuurlijk.
1: Ja.
0: Gaan we dat doen, gaan we dat niet doen. Maar het is gebeurd. We kunnen het niet te lang maken, want we moeten alweer iemand bellen.
1: Ja, daarom.
0: Zo gaat het.
1: Daarom.
0: Maar dat is mijn schuld, hoor. Maar we gaan hem nu wel draaien, dat nummer. Ja. Mensen weten er alles van nu.
1: Ja, kijk, hij is al uitgekomen natuurlijk. Maar binnenkort komt er nog iets moois. Er worden hele mooie clips geschoten door Jaap van Dinnen.
0: Oké.
1: Dus maar hou de socials in de gaten en dan komen die het allemaal te weten.
0: Oké, nou dan gaan we er nu naar luisteren. En wie van jullie gaat hem aankondigen?
1: Zullen we het samen doen?
0: Oh, dan tel ik tot drie. Dan gaat het gelijk, ja? 1, 2, 3.
1: Speel nog een liedje, Orgelman.

0: Ja, luisteraars, dat waren Monique Pluijmen en Andy van Reenen met Speel nog een liedje, Orgelman. Origineel is van Ronnie Tober. Dat weten we allemaal. En ik heb iemand die is onderweg op te trekken naar de Costa del Sol, maar ik krijg hem toch voor die tijd nog even aan de telefoon. De Dutch Boys. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie heb ik van de Dutch Boy aan de lijn?
1: Henry natuurlijk.
0: Nee, oké.
1: Okay. Ja, Henry.
0: Henry. Ja. Nee, maar ik heb hier Andy van Reenen zitten en die kent Jans.
1: Ja, dat, dat zou wel kunnen, ja.
0: Ja, als hij het zegt, dan kan dat hoor.
1: Ja.
0: Maar ja, nou ja, dan hebben we in ieder geval wat meer tijd, want dan hoeft hij niet de groeten te doen, snap je?
2: Nou, dan mag toch wel een groeten doen aan Jans. Okay.
1: Ja,
2: dat
1: mag. Ik zal zeker de groeten hem doorsturen.
2: Goed zo, fijn, okay. Dank je.
0: Oké. Okay. Zeg, hoe komen jullie aan dit nummer?
1: Nou ja, goed, in het verleden zijn de Dutch Boys al vaker wezen optreden in Spanje.
0: Ja.
1: En, nou ja, goed, ze worden wat ouder, met name Jans. En die, als je ouder wordt, dan krijg je vliegangst. Dus vandaar op het trekken naar de Costa del Sol.
0: Oké.
1: En gewoon lekker laag aan de grond.
0: En schrijven jullie dat zelf, de tekst?
1: Nee, wij hebben onze producer Janneman van den Berg. Die componeerde liedjes en ook onze tekstschrijver.
0: Oké, en heeft hij dan ook een studio waar jullie opnemen?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oh, dus jullie doen alles op één adres?
1: Wij doen alles op één adres.
0: Oh, dat is vast niet duur, want dat is huur betalen en alles is allemaal één persoon, hè?
1: Dus ja, dat scheelt nog weer.
0: Is geen hoge kosten dan, toch? Nee, dat is gekkigheid natuurlijk.
1: Nee,
0: maar
1: ja.
0: Hebben jullie al enig idee hoe het nummer aankomt in Nederland?
1: Nou, het wordt wel aardig goed opgepakt, hebben wij begrepen.
0: Ja?
1: En nou ja, het is ook wel een vrij makkelijk nummer. Hè? Het is een nou ja, liedje wat snel opgepakt kan worden met de tekst.
0: En, ja,
1: er zit een vrolijke melodielijn in, dus.
0: Ja, en Dutch Boys is natuurlijk ook een bekend iets in Nederland, hè? Dus dat scheelt ook.
1: Ja, ook dat scheelt, ja. Ja. De Dutch Boys hebben de naam al mee, dus dat scheelt.
0: Ja, zo is het. Hoe lang bestaan de Dutch Boys?
1: 53, 54 jaar nu.
0: Ja, zie je wel, maar verschillende samenstellingen, denk ik.
1: Ja, nou ja, goed, mijn vader en Jans en Cor, die waren er vanaf het begin bij.
0: Ja.
1: En toen is mijn vader een keer eerder gestopt in 1988.
0: Ja.
1: En toen is de frontman Douwe Buten geweest. Nou, dat heeft dan een aantal jaar doorgezet, zeg maar, samen met Jans en Cor.
0: Ja.
1: En later zijn Jans en Douwe nog een keer met z'n tweeën een poos op pad geweest. Nou ja, totdat in 2018 begon via TikTok de welbekende Boer Arms melodie.
0: Juist.
1: Dat
0: was de schuldige.
1: Dat was weer opnieuw de schuldige, ja.
0: Leuk. Nou ja, weet je, Dutch Boy is gevestigd, dus dat komt goed uit. En nou begrijp ik ook waarom Andy Jans kent, want dat is natuurlijk een leeftijdsgenoot, denk ik.
2: Inderdaad, ja. We hebben heel vaak samengewerkt met de Dutch Boys.
0: Ja, dus nou ja, dat is dan allemaal bekend. Ja, telefonisch kan ik het niet langer maken dan wat het nu is. Maar we weten in ieder geval heel veel goede dingen van jullie. En jullie gaan vast naar de Costa del Sol ook om het dit te zingen.
1: Nou, ik zou je vertellen, ik zit op dit moment in Kroatië. Dus ik ben alverwege even gestopt met de trekker.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, oké. Doe iedereen de groeten. Van streekomroep 2 uit Schiedam. En dan kan dat ook niet meer stuk. Want zonder deze zender hebben wij ook geen uitzending, hè?
1: Nee, natuurlijk
0: zo
1: niet.
0: Is het.
1: En zonder jullie wordt onze muziek ook niet gedraaid. Hè? Dus dat is ook een
0: zo
1: plek,
0: is
1: natuurlijk.
0: Dat. En dat gaan we nu doen. En het gekke van alles is dat je ook zelf het mag aankondigen.
1: Nou, dat ga ik zeker doen. Luisteraars, dan is hier de nieuwe single van de Dutch Boys. Op de trekker naar de Costa del Sol.

0: is 2.
1: Ja, luisteraars, dit is 2 en we zitten hier nog steeds met z'n allen. En Monique Pluijmen en Andy van Renen, daar gaan we natuurlijk het laatste gesprekje mee voeren. En vooral met Monique, omdat Monique heeft zelf ook een nieuwe single uitgebracht. Daar gaan we het nu over hebben.
2: Ja.
1: En weet je, het is, de titel zegt eigenlijk alweer genoeg over jouw leven.
2: Ja.
1: En met samen bedoel je de mensen die jou steunen.
2: Ja, weet je, maar ook even in het kort. Toen ik dus een paar jaar geleden wel flink in de Lappenmand zat. Toen was ik een beetje tegen draad. En ik had zoiets van, ik wil geen hulp, ik kan alles zelf.
1: Ja.
2: En iedereen om me heen had zoiets van, Monique, we willen je helpen. Ze gaven me ook richtlijnen van hoe ik het beste kon doen. Nee, zei ik dan weer, zo stijfkoppig als ik toen was.
1: Was je dat als kind ook? Ik kan het zelf, doe het zelf.
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee.
2: Maar toen had ik zoiets van, weet je, ik heb pas die corona gehad en nou wat dit. Ik denk, kom op jongens, het moet nog wel eens even stop zijn. Hè?
1: Ja.
2: Dus ik had zoiets van, nee, ik kan het zelf.
1: Ja.
2: Maar weet je, achteraf heb ik toch natuurlijk die hulp gekregen. Dus die ze me allemaal aanboden. En achteraf kan ik zeggen van, ja, eigenlijk is dit veel prettiger. Dat je hulp krijgt van iemand anders.
1: Je krijgt ook, je hebt ook een uitlaatklep dan.
2: Ja, dat ook. Maar het is, je merkt dan van, kijk, je kunt niet alles alleen.
1: Nee.
2: Je wilt het wel, maar het kan niet altijd. Weet je, en dat was eigenlijk toch wel een punt dat ik zoiets had van, potverdomme, hè? Zit zo wel even in elkaar. Waarom moet ik altijd hulp ervaren? Waarom moet ik dat krijgen? Ik kan het toch alleen? Maar nee, niks is minder waar.
1: Ja.
2: Ik heb heel veel steun gehad en ik ben daar zo dankbaar voor. En ik had zoiets van, weet je, dit moet ik ook weer in een nummer brengen. En toen ben ik in contact gekomen met Leide Bruin.
1: Ja.
2: Van Royal Music Productions.
1: Ook een hele bekende naam.
2: Ja. Bij ons uit Kerkrade. Hè?
1: Ja.
2: En dus ik heb hem gebeld. En ik was nog nooit bij hem in de studio geweest. En hij was iets van, hey Monique. Haha, daar ben je.
1: Ja.
2: En dat vond ik zo leuk. Hè? Dus die toegang naar hem toe. En toen heb ik aangegeven van hoe ik het nummer, wat ik wilde vertellen daarmee, want daar gaat het zich om. En hij begreep mij meteen, weet je. En dan heb je ook meteen die klik. En toen kwam hij ook meteen met een muzikale achtergrond van, Monique, zou je het dit leuk vinden? En dat klikte meteen.
1: Ja.
2: Ik denk, ja jongens, dit is het hem.
1: Ja, die naam komt heel vaak voor. Nomi zit ook bij hem, hè?
2: Nomi Teunissen,
1: ja. Die ken ik ook goed.
2: Ja, die is hier onlangs in Duitsland opgetreden.
1: Ja, die heeft het heel druk in Duitsland.
2: Ja.
1: Leuk talent ook.
2: Ja, absoluut.
1: Maar dan komt dus de producer, de schrijver, die komt dan ook weer naar voren. Dus vandaar dat ik die naam weet.
2: Ja, daarom. Ja. En dan is dat mooi dat je samen kunt werken. Hè? Dus het is mijn idee geweest, maar hij heeft het verder uitgewerkt. Want ik ben een artiest, ik denk van, schoenmaker blijft bij je leest. Want ik ben geen tekstschrijver.
1: Nee, maar het moet ook bekken, weet je?
2: Als
1: je een liedje gaat zingen, dan moet het gewoon vloeiend uit kunnen komen.
2: Het moet lekker overkomen, inderdaad.
1: Ja.
2: Weet je, en wat is het dan mooier dat je aan de muziek, dat je dat kunt combineren met een geweldige clip.
1: Ja.
2: En nogmaals, ik werk in de zorg. En wat is het mooi, er waren dus twee bewoners. Die hadden altijd zoiets van, zuster, hoe zit dat nu in elkaar? Hoe maak je nou een clip? Hoe gaat dat? Dus hun keken dan natuurlijk heel gemakzuchtig naartoe. Hè? Zo van, oh, dat is even klaar, even zingen, klaar.
1: Ja, dat is het even niet.
2: Maar toen had ik het leuke idee van, weet je wat? We pakken een hele mooie locatie binnen Kerkrade, Kasteel Erestein. En dan kunnen de mensen daar naartoe komen op gelegenheid. Samen met een collega, die is meegekomen. Familieleden waren er ook bij. Dus ik had ook meteen zeg maar, de mantelzorg met bewoners samen.
1: En dan heb je
2: samen.
1: Ook samen. Ja.
2: Dan heb je samen. Want hun bewoners ook, snap je?
1: Ja.
2: En dat is helemaal fijn.
1: Ik was er al bang voor. Ik denk, dit gaan we nooit redden in een korte tijd. En daarom hebben we een marge genomen. Maar nu moeten we toch echt met
2: gaan
1: de muziek
2: doen.
1: Ook weer verder.
2: Gaan
1: anders
2: doen.
1: Kunnen we je nummer niet draaien.
2: Gaan we doen. Ze mogen het allemaal bekijken. Okay. Dus,
1: Andy, bedankt dat je naar de studio kwam. Ik vond het erg leuk. En jullie zijn natuurlijk samen van harte welkom. Ook een volgende keer. En
2: dankjewel.
1: Als je denkt van, die reis, het kan ook telefonisch. Maar dat wordt nooit een korte kort gesprekje, dat kan ook weer niet, denk ik.
2: Maar dit is het toch, dit is het meer als waard.
1: We gaan het allemaal heel beleven graag, en het is ook gedaan, leuk Rita. Om in deze omgeving te komen, toch?
2: Ja, zeker weten.
1: Jij ook bedankt en jij mag natuurlijk zelf je nummer nu aangekondigen.
2: Ja. Lieve luisteraars van dit geweldige station, jullie gaan nu luisteren naar Samen staan we sterker.

Ja, luisteraars, het zit er weer op voor vandaag. We hadden een hele leuke uitzending met Andy van Reenen en Monique Pluimen, die nu weer richting Limburg gaan met z'n tweetjes. Nou, met z'n tweetjes is altijd gezelliger als alleen. Ik had beneden natuurlijk de gastvrouwen Ria en Samantha. Jan de Jong die maakte foto's en die heeft ook gezellige uitzending van gemaakt. En we gaan natuurlijk volgende week verder met Elisa en Walter Baron. Allemaal fijn weekend en tot volgende week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK-voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan anders op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. 5 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum heb je daardoor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12, vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A4 richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux naar de A15 heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50.000 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
1: Iedereen is een beetje op een hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
0: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
2: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
0: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
1: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
0: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
2: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
0: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
1: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
0: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
2: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
3: the No, I never spoke to
4: him. Mr. President.
0: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
1: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
0: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
2: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
0: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft hun excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.